dat ik denk dat je veel tijd hebt om over jezelf na te denken. En dat je door dit nadenken veel beter tot jezelf komt. Over jezelf na te denken, over dat waardoor je eigenlijk zo bent geworden als je nou bent.